0: onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag in een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Mietje Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link legde met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Pieter Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL op DAB+. Amsterdam, Hoofddorp en Aalsmeer. Je zingt ze mee.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
4: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
2: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De jongen die woensdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Om 3:00 middags kwam er daar een scooter en een fiets met 2 personen in een botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind later aan de gevolgen van het ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. De voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Alex. Hij speelde in de JO 9-1 van de Leidse vereniging. De komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam vanaf de N444 en sloeg linksaf de Lange Kerkdam op. Hier verloor hij de macht over het stuur en heeft vervolgens een verkeersbord en een verkeerslicht omvergereden. De auto kwam tegen een stenen bankje tot stilstand. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel onderzocht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voorlopige ontwerp voor de groene loper stadsentree in Leiden is klaar. De route tussen Leiden Centraal en de binnenstad moet aantrekkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers worden. Bussen verdwijnen van de route en er komt minder ruimte voor auto's. Onder meer de Stationsweg, Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessenkade en het Kort Rapenburg krijgen een nieuwe inrichting. Ook wil de gemeente meer groen toevoegen. Leidenaren kunnen het ontwerp online bekijken en tot en met 4 oktober reageren. De gemeente gebruikt de reacties bij de verdere uitwerking. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf 2028. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, bewolkt en met wat regen. In de middag is het op een enkele bui na droog en kan de zon zich af en toe weer laten zien. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: En ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Kwartier.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De jongen die woensdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Om 3:00 PM kwam men daar een scooter en een fiets met 2 personen in een botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind later aan de gevolgen van het ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. De voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Alex. Hij speelde in de JO 9-1 van de Leidse vereniging. De komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam vanaf de N444 en sloeg linksaf de Lange Kerkdam op. Hier verloor hij de macht over het stuur en heeft vervolgens een verkeersbord en een verkeerslicht omvergereden. De auto kwam tegen een stenen bankje tot stilstand. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel onderzocht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voorlopige ontwerp voor de groene loper stadsentree in Leiden is klaar. De route tussen Leiden Centraal en de binnenstad moet aantrekkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers worden. Bussen verdwijnen van de route en er komt minder ruimte voor auto's. Onder meer de Stationsweg, Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessenkade en het Kort Rapenburg krijgen een nieuwe inrichting. Ook wil de gemeente meer groen toevoegen. Leidenaren kunnen het ontwerp online bekijken en tot en met 4 oktober reageren. De gemeente gebruikt de reacties bij de verdere uitwerking. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf 2028. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, bewolkt en met wat regen. In de middag is het op een enkele bui na droog en kan de zon zich af en toe weer laten zien. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 3 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
3: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
1: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De jongen die woensdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Om 3:00 PM kwam men daar een scooter en een fiets met 2 personen in een botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind later aan de gevolgen van het ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. De voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Alex. Hij speelde in de JO 9-1 van de Leidse vereniging. De komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam vanaf de N444 en sloeg linksaf de Lange Kerkdam op. Hier verloor hij de macht over het stuur en heeft vervolgens een verkeersbord en een verkeerslicht omvergereden. De auto kwam tegen een stenen bankje tot stilstand. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel onderzocht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voorlopige ontwerp voor de groene loper stadsentree in Leiden is klaar. De route tussen Leiden Centraal en de binnenstad moet aantrekkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers worden. Bussen verdwijnen van de route en er komt minder ruimte voor auto's. Onder meer de Stationsweg, Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessenkade en het Kort Rapenburg krijgen een nieuwe inrichting. Ook wil de gemeente meer groen toevoegen. Leidenaren kunnen het ontwerp online bekijken en tot en met 4 oktober reageren. De gemeente gebruikt de reacties bij de verdere uitwerking. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf 2028. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, bewolkt en met wat regen. In de middag is het op een enkele bui na droog en kan de zon zich af en toe weer laten zien. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom.
4: Het is 10 uur geweest. Welkom, dit is Unity NL, de koffieshow. De laatste van deze werkweek met Rob van Daal. Zometeen na Rutger van Barneveld.
0: Je zingt ze mee.
5: Ja, zingt ze mee.

0: Nee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Rob van Baal. En waarom doe je dit nou? En Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Zijn nummer 1 hit. En ook een ex-nummer 1 hit uit de Unity NL top 25. En welkom, het is Unity NL voor deze vrijdag. We gaan richting het weekend met de lekkerste muziek en het nieuws van eigen bodem. Dat nieuws dat hoor je zo meteen hier om 22:30 met Mark Wonning. En verder hoor je Rob Zorn hier met Alles wat ik vraag. Danilo Kuiten straks, Laat me in jouw leven. En zometeen meer over de ochtendshow van Centraal Plus. Unity NL is onderdeel van de streekomroep Centraal Plus. En dat is ook weer een radiozender. Dat heeft een ochtendshow met Mark en Rabin. En die is dan weer genomineerd voor een lokale media award. Nou, ga je zo meteen meer over horen.
0: Yeah!

0: Danilo Kuijters, Laat me in jouw leven. En je hoort ook nog Rob Zoorn met Alles wat ik vraag. En Alex met Even aan mijn moeder vragen. Hey, welkom, het is Rudo hier op Unity NL. We hebben nog een zender die ook onderdeel is, zeg maar, van Centraal Plus, de streekomroep. Dus wij zijn Unity NL, maar je hebt dus ook de radiozender Centraal Plus. Daar hebben ze iedere dag tussen 7 en 9 een ochtendshow. En die is genomineerd voor een lokale media award.
1: De ochtendshow van Centraal Plus is genomineerd voor een lokale media award.
2: Ja, het is natuurlijk super gaaf dat je binnen een half jaar nadat je gestart bent met het programma al een nominatie binnenhaalt. Ontzettend trots natuurlijk.
3: Het was, eerst moest ik even wennen, want ik moest wel vroeg opstaan. En dan moest ik gelijk het voorhoofd van de Leidse regio zien. En daar kan ik inmiddels wel beter mee omgaan. En eigenlijk noem ik hem al een paar maanden toch wel mijn workhusband.
0: Ja, heel trots. Het is niet niks als je wordt genomineerd door de NOPO. Zeg maar, echt onze brancheorganisatie van lokale omroepen. En dat dan de ochtendshow nu al bij de laatste drie zit. Ja, en toch echt tot de beste audioproductie / programma van de branche kan behoren.
2: Lokaal iets vertellen en een agendaatje voorlezen, dat kan iedereen. Alleen het is de manier waarop we het vertellen op een professionele manier, dat het eigenlijk geen verschil maakt of je nou naar landelijke radio zit te luisteren of naar lokale radio aan het luisteren bent. De kwaliteit is hetzelfde, alleen onze win-win is echt wel de lokaliteit.
0: De nominatie betekent meer dan alleen dat je programma genomineerd is voor ons. We komen uit een roerige tijd als omroep, hè, als Centraal Plus. Nu met de stimuleringssubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hebben we echt ingezet op de ochtendshow, op meer journalistiek. Mark en Rabin zijn de presentatoren, maar er zit een heel team achter, een hele redactie. Dus het is voor ons echt wel een goede steun in de rug en echt een blijk van waardering dat we alleen al genomineerd zijn.
3: Wij zijn maar uiteindelijk de praatpoppertjes die het een beetje aan elkaar babbelen. Maar het feit dat er een studio is, dat er een zender bestaat, dat er gasten zijn geregeld, dat alles het doet, ja, daar hebben wij lang niet zoveel aan bij te dragen als de rest van de omroep.

0: zaterdag bij Unity NL. Meer muziek zo meteen naar het nieuws. Robert Pater, neem nog wat drinken van mij. En ook Raymond Hermans, Hypnose.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De jongen die woensdag zwaar gewond raakte bij een verkeersongeval op de Vrijheidslaan in Leiden is overleden. Om 3:00 middags kwam men daar een scooter en een fiets met 2 personen in een botsing. Het jonge slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind later aan de gevolgen van het ongeval overleden. De jongen voetbalde bij UVS. De voetbalvereniging heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Alex. Hij speelde in de JO 9-1 van de Leidse vereniging. De komende thuiswedstrijden van UVS wordt gezamenlijk stilgestaan bij het overlijden van Alex. Alle aanwezige teams houden een minuut stilte. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam vanaf de N444 en sloeg linksaf de Lange Kerkdam op. Hier verloor hij de macht over het stuur en heeft vervolgens een verkeersbord en een verkeerslicht omvergereden. De auto kwam tegen een stenen bankje tot stilstand. De bestuurder werd door het ambulancepersoneel onderzocht en is naar het ziekenhuis gebracht. Het voorlopige ontwerp voor de groene loper stadsentree in Leiden is klaar. De route tussen Leiden Centraal en de binnenstad moet aantrekkelijker en veiliger voor fietsers en voetgangers worden. Bussen verdwijnen van de route en er komt minder ruimte voor auto's. Onder meer de Stationsweg, Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessenkade en het Kort Rapenburg krijgen een nieuwe inrichting. Ook wil de gemeente meer groen toevoegen. Leidenaren kunnen het ontwerp online bekijken en tot en met 4 oktober reageren. De gemeente gebruikt de reacties bij de verdere uitwerking. De werkzaamheden beginnen naar verwachting vanaf 2028. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, bewolkt en met wat regen. In de middag is het op een enkele bui na droog en kan de zon zich af en toe weer laten zien. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Raymond Hermans en Hypnose bij Unity NL, waar het 11 september is. En we altijd even kijken naar de jarigen. Van televisie ken je hem haar wel. Raven van Dorst, 42. De presentatrice. En verder is het ook de verjaardag van rapper Ludacris, 49. En Ricky Code, Nederlandse actrice en zangeres, is jarig, 54. Nederlands zanger Martin van der Starre, jarig, 56. En het is ook de verjaardag van Maria Bartiromo, Amerikaanse televisiejournaliste, 59 geworden. Amerikaanse artiest Moby is ook jarig, 61. En Philip de Winter, Belgisch politicus, is 64 geworden. Verder van de theaterwereld Harry Kies, 73 is die geworden, theaterproducent. En het is ook de verjaardag van Tom Dreesen, oud-Amerikaans stand-up comedian, 87 geworden. En koningin Paola, oftewel prinses van België, is ook jarig. Die viert vandaag haar 89ste verjaardag. Blijf nog even hier.

Danny Prijs en blijf bij mij bij Unity NL. Goedemorgen, we kijken nog even naar het weer. Vandaag wordt het bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag kan het wat opklaren met kans wel nog steeds op een buitje. En de wind die komt uit het zuiden en later uit het westen tot noordwesten. En die is meestal matig. De temperatuur ligt rond de 20 graden vandaag. Morgen wordt het 21 graden met meer ruimte voor de zon. En vooral na het oplossen van de ochtendmistbanken blijft het droog met af en toe een klein stapelwolkje. Zondag wordt de beste dag van het weekend. Maar ja, in de ochtend nog wel wat regen, maar later op de dag klaart het op. En ligt de temperatuur bij een zonnetje rond de 20 graden. Je luistert naar Unity NL, de radiozender voor de Leidse regio en Wassenaar, met alleen maar de lekkerste Nederlandstalige meezingers.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Numidia en Sean West. Habibi. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Oké dan.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Sodorp. Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de aanhoudende drugsoverlast in en rondom het park zat. In 2020 werd al overlast geconstateerd. Die problemen zijn aangepakt, maar volgens de buurt is er momenteel sprake van een nieuw drugsprobleem. Volgens de buurt moet er niet alleen gehandhaafd worden op de drugshandel, maar moet er vooral ook hulp komen voor de verslaafden in het park. De buurt denkt aan gebiedsontzeggingen voor mensen die overlast veroorzaken, veilige slaapplekken voor daklozen en het vergroten van de inzet van jongerenwerk in het park. En de kunstroute Leiden staat op 26 en 27 september niet alleen in het teken van beeldende kunst, ook muziek en kleinkunst krijgen een plek tijdens het evenement. Jan Stromer doet mee aan een bijzonder experiment. Hij wil gedurende de dag nieuwe liedjes maken, geïnspireerd door de kunst en de bezoekers die hij tegenkomt. Input van de voorbijgangers en ervaringen van de dag probeert hij dan in een liedje samen te vatten. En een scooterrijder is donderdagmiddag van zijn scooter gesprongen nadat de gashendel bleef hangen. Het incident gebeurde op de Van Beuningenlaan in Leiden. De jongen besloot voor zijn eigen veiligheid van de scooter af te springen. De scooter reed vervolgens zonder bestuurder verder en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de jongen te controleren. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog, met vanmiddag nog wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 11 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jullie.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Dusseldorp. Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de aanhoudende drugsoverlast in en rondom het park zat. In 2020 werd al overlast geconstateerd. Die problemen zijn aangepakt, maar volgens de buurt is er momenteel sprake van een nieuw drugsprobleem. Volgens de buurt moet er niet alleen gehandhaafd worden op de drugshandel, maar moet er vooral ook hulp komen voor de verslaafden in het park. De buurt denkt aan gebiedsontzeggingen voor mensen die overlast veroorzaken, veilige slaapplekken voor daklozen en het vergroten van de inzet van jongerenwerk in het park. En de kunstroute Leiden staat op 26 en 27 september niet alleen in het teken van beeldende kunst, ook muziek en kleinkunst krijgen een plek tijdens het evenement. Jan Stromer doet mee aan een bijzonder experiment. Hij wil gedurende de dag nieuwe liedjes maken, geïnspireerd door de kunst en de bezoekers die hij tegenkomt. Input van de voorbijgangers en ervaringen van de dag probeert hij dan in een liedje samen te vatten. En een scooterrijder is donderdagmiddag van zijn scooter gesprongen nadat de gashendel bleef hangen. Het incident gebeurde op de Van Beuningenlaan in Leiden. De jongen besloot voor zijn eigen veiligheid van de scooter af te springen. De scooter reed vervolgens zonder bestuurder verder en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de jongen te controleren. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog, met vanmiddag nog wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 11 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen de afrit Ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum staat 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Sodorp. Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de aanhoudende drugsoverlast in en rondom het park zat. In 2020 werd al overlast geconstateerd. Die problemen zijn aangepakt, maar volgens de buurt is er momenteel sprake van een nieuw drugsprobleem. Volgens de buurt moet er niet alleen gehandhaafd worden op de drugshandel, maar moet er vooral ook hulp komen voor de verslaafden in het park. De buurt denkt aan gebiedsontzeggingen voor mensen die overlast veroorzaken, veilige slaapplekken voor daklozen en het vergroten van de inzet van jongerenwerk in het park. En de kunstroute Leiden staat op 26 en 27 september niet alleen in het teken van beeldende kunst, ook muziek en kleinkunst krijgen een plek tijdens het evenement. Jan Stromer doet mee aan een bijzonder experiment. Hij wil gedurende de dag nieuwe liedjes maken, geïnspireerd door de kunst en de bezoekers die hij tegenkomt. Input van de voorbijgangers en ervaringen van de dag probeert hij dan in een liedje samen te vatten. En een scooterrijder is donderdagmiddag van zijn scooter gesprongen nadat de gashendel bleef hangen. Het incident gebeurde op de Van Beuningenlaan in Leiden. De jongen besloot voor zijn eigen veiligheid van de scooter af te springen. De scooter reed vervolgens zonder bestuurder verder en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de jongen te controleren. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog, met vanmiddag nog wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 11 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken naar het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategische lege eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Op de A20 richting Hoek van Holland doe je er tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Sodorp. Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de aanhoudende drugsoverlast in en rondom het park zat. In 2020 werd al overlast geconstateerd. Die problemen zijn aangepakt, maar volgens de buurt is er momenteel sprake van een nieuw drugsprobleem. Volgens de buurt moet er niet alleen gehandhaafd worden op de drugshandel, maar moet er vooral ook hulp komen voor de verslaafden in het park. De buurt denkt aan gebiedsontzeggingen voor mensen die overlast veroorzaken, veilige slaapplekken voor daklozen en het vergroten van de inzet van jongerenwerk in het park. En de kunstroute Leiden staat op 26 en 27 september niet alleen in het teken van beeldende kunst, ook muziek en kleinkunst krijgen een plek tijdens het evenement. Jan Stromer doet mee aan een bijzonder experiment. Hij wil gedurende de dag nieuwe liedjes maken, geïnspireerd door de kunst en de bezoekers die hij tegenkomt. Input van de voorbijgangers en ervaringen van de dag probeert hij dan in een liedje samen te vatten. En een scooterrijder is donderdagmiddag van zijn scooter gesprongen nadat de gashendel bleef hangen. Het incident gebeurde op de Van Beuningenlaan in Leiden. De jongen besloot voor zijn eigen veiligheid van de scooter af te springen. De scooter reed vervolgens zonder bestuurder verder en kwam uiteindelijk in de sloot terecht. Een ambulance kwam ter plaatse om de jongen te controleren. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog, met vanmiddag nog wel kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 19 graden en de wind is matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 11 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, it's a man. Hier hoor je Nederland.
3: Je hebt niet alles voor het kiezen.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De ijsclub Oesgeest doet dit weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oesgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurijs een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. Wij bestaan sinds 1893. Zo gauw het vriest, komen wij in de weer, vertelt Mulder. De afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Een fietsaccu is vrijdagmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan de Saranafort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel een nakontrole uit en verricht metingen in de woningen. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweer Vrouwenkalender 2026. Zij is daarin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in de kalender staat. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zien we de zon af en toe en er komen nog wat opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui kunnen ontwikkelen, maar op de meeste plekken in de regio blijft het droog. Met zo'n 20 graden niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig door de regen van vanochtend en er kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn en dan hebben we morgen weer wat meer zon dan vandaag. Het blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden met een matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in het westen van het land. De meeste files die er staan veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Op de A4 en de A20 is het wel wat drukker. Het enige dat echt opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Want daar sta je wel helemaal vast voor knooppunt Ketelplein. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging nu 35 minuten. Je kunt omrijden van Den Haag naar Rotterdam over de A13 en de A20. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nu wel een kwartier vast tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam is na een ongeluk bij knooppunt Ketelplein weer vrij. De vertraging is nog wel een kwartier vanaf Den Haag. En op de A20 naar Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor

0: uurtje.
1: Dit is Jurrit.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De ijsclub Oesgeest doet het weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oesgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurijs een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. Wij bestaan sinds 1893. Zo gauw het vriest komen wij in de weer, vertelt Mulder. De afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Een fietsaccu is vrijdagmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan de Saranafort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel een nacontrole uit en verricht metingen in de woningen. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweer Vrouwenkalender 2026. Zij is daarin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in de kalender staat. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zien we de zon af en toe en er komen nog wat opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui kunnen ontwikkelen, maar op de meeste plekken in de regio blijft het droog. Met zo'n 20 graden niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig door de regen van vanochtend en er kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af daar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn en dan hebben we morgen weer wat meer zon dan vandaag. Het blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden met een matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 moet momenteel heel veel geduld hebben van Amsterdam naar Rotterdam, want er is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd en 3 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je bij Rotterdam-Feyenoord een kwartier in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het druk op de A20. Richting Gouda heb je bij Moordrecht 10 minuten oponthoud en naar Hoek van Holland rijdt het ook langzaam bij Rotterdam-Delfshaven. Ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in onze regio niet bijzonder veel files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 is een uitschieter van Amsterdam naar Den Haag, want bij knooppunt Prins Klausplein staat een pechgeval. Vanaf Hoogmade heb je daarom 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het is ook druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je ook een kwartier vast. Op de A20 rijdt het langzaam naar Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Je weekend is van start. Het is Unity NL met de Vrij Mibo, oftewel de lekkerste partyhits aan het begin van je weekend met nu de gebroeders Rossig.

0: luisteren een defibrillator of niet, want god man, een juk.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Met snolle bolletjes links, rechts en de gebroeders Rossig worden je nog met de picknickman. Welkom vrijdagmiddag. Je luistert naar Unity NL in het begin van het weekend. Met natuurlijk ook weer de lekkerste party hits.
2: Rudo!

Marco Kraat. Ja, en ook nog Marco Schuitmaker met Jan Smit en Groes op Purmerend. En Marco Kraat hoorde je met Wipneuzen Pim en Deze Vuist. En die kennen we nog wel van ome Willem natuurlijk. Je weekend is begonnen. Unity NL is erbij met zometeen het nieuws uit de Leidse regio. En was daarna om 5:30.

0: Ze houdt gewoon van mij in de Vrijmibo van Unity.nl. Oftewel de lekkerste feestsits aan het begin van je weekend. Jij zorgt voor het biertje en misschien wel de bitterbal. Zorg ik voor de lekkerste meezingers. Bijvoorbeeld van Roy Donders en de Alpenzusjes en Tik van de Liefde. En ook Danny Kanters komt er zo meteen aan met Bang Bang Bang.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De ijsclub Oesgeest doet het weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oesgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurijs een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. Wij bestaan sinds 1893. Zo gauw het vriest, komen wij in de weer, vertelt Mulder. De afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Een fietsaccu is vrijdagmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan de Saranafort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel een nakontrole uit en verricht metingen in de woningen. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweer Vrouwenkalender 2026. Zij is daarin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in de kalender staat. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zien we de zon af en toe en er komen nog wat opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui kunnen ontwikkelen, maar op de meeste plekken in de regio blijft het droog. Met zo'n 20 graden niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig door de regen van vanochtend en er kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af daar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn en dan hebben we morgen weer wat meer zon dan vandaag. Het blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden met een matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die een paar minuten vertraging opleveren, maar de A4 is al de hele middag een uitschieter. Van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu nog 40 minuten vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Na meerdere pechgevallen zijn wel alle rijstroken nu open. Op de A44 is het intussen ook vastgelopen. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Vertraging is een kwartier. De A20 naar Hoek van Holland sta je ook nog bijna een kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is de Vrijmibo.

0: Danny Kanters en DJ Bompa en Bang Bang Bang in de Vrijmibo van Unity NL. Het is inmiddels alweer 5:30 geweest. Het weekend is begonnen en wij zijn bij je met de lekkerste feesthits. Zometeen Benny Solo, Het is koud zonder jou. En ben je net een nieuwe student in Leiden? Ja, dan heb je ze leren kennen vorige maand tijdens de LZ-week. Barry Badpak, dit is Zon zakt in de zee.
1: Jij zorgt voor de drank en de bitterballen. Wij voor de partyhits. Dit is de Vrijmibo.

Het is koud zonder jou en Barry Badpak, zon zakt in de zee. Het is vrijdagmiddag, je radio staat aan op Unity.nl en hier hoor je de lekkerste feesthits. Maar in onze gratis nieuws-app behouden we je op de hoogte van wat er allemaal speelt in onze regio. Heb je die app nog niet? Even downloaden via de App Store of via Google Play, blijf je altijd op de hoogte.

de brainrotsong opgeblazen hier bij Unity NL. Ja, ik heb een zonnetje van 9 thuis zitten. En het gaat alleen maar over brainrot. Dus daarom moest ik er een klein beetje om lachen. En dan ben ik op mijn werk, ben ik er nog niet vanaf. En tot zover de show van

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Het is nog wel wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk heb je al met al nog een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland sta je nog zo'n 10 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De ijsclub Oesgeest doet het weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oesgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurijs een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. Wij bestaan sinds 1893. Zo gauw het vriest, komen wij in de weer, vertelt Mulder. De afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Een fietsaccu is vrijdagmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan de Saranafort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel een nakontrole uit en verricht metingen in de woningen. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweer Vrouwenkalender 2026. Zij is daarin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in de kalender staat. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zien we de zon af en toe en er komen nog wat opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui kunnen ontwikkelen, maar op de meeste plekken in de regio blijft het droog. Met zo'n 20 graden niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig door de regen van vanochtend en er kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af daar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn en dan hebben we morgen weer wat meer zon dan vandaag. Het blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden met een matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog 1 file die 5 minuten vertraging oplevert. Het gaat om de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienen Noordbrug staat 3 kilometer file door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De ijsclub Oesgeest doet het weekend voor het eerst mee aan de Open Monumentendagen. Onder het thema Veerkrachtig Erfgoed opent de club haar clubhuis aan de Oesgeesterweg voor bezoekers. Volgens secretaris Jan Mulder, die te gast was in Centraal Plus Middagshow, is het schaatsen op natuurijs een vorm van erfgoed die behouden moet blijven. De ijsclub bestaat al sinds 1893 en kan alleen de deuren openen als de winter streng genoeg is. Wij bestaan sinds 1893. Zo gauw het vriest, komen wij in de weer, vertelt Mulder. De afgelopen 20 jaar was de ijsclub gemiddeld zo'n 3 dagen per jaar geopend. Een fietsaccu is vrijdagmiddag ontploft en vervolgens in brand gevlogen in een berging naast een woning aan de Saranafort in Leiderdorp. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer voert momenteel een nakontrole uit en verricht metingen in de woningen. Brandweervrouw Leontine van Brandweer Voorschoten heeft een bijzondere plek gekregen in de Brandweer Vrouwenkalender 2026. Zij is daarin uitgeroepen tot Miss September. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor de kracht, inzet en passie van vrouwen binnen de brandweer. Bij haar collega's is de deelname met trots ontvangen. Brandweer Voorschoten laat weten blij te zijn dat Leontine als een van de eigen brandweervrouwen in de kalender staat. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vanmiddag zien we de zon af en toe en er komen nog wat opklaringen voor. Plaatselijk zou nog een enkele bui kunnen ontwikkelen, maar op de meeste plekken in de regio blijft het droog. Met zo'n 20 graden niet al te veel wind, meestal matig uit west of noordwest. Vanavond en vannacht zwakt wind verder af, gaat eigenlijk liggen. Er zijn opklaringen, de lucht is vochtig door de regen van vanochtend en er kan er heel makkelijk mist en nevel ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst mist en of laaghangende bewolking, grijs weer. In de loop van de ochtend komt de zon regelmatig tevoorschijn en dan hebben we morgen weer wat meer zon dan vandaag. Het blijft tot de avond droog en het kan morgenmiddag 21 graden worden met een matige en later aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op de A16 is nog een rijstrook dicht van Rotterdam naar het zuiden bij knooppunt Ridderkerk. Richting Breda heb je daardoor 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou.
1: Hey, hou je vast!

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OWAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plan te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

feest- en afterski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: is...
1: Dit is de European Party Night.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Judith.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Judith.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest...

0: Koude.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.